As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

moet jy maar met jouself begin. Jou hart vol drome, jou bors breed. En hierdie dorp sal ons nooit vergeet. En die tannie man kan maar kom en teen die lewe geld laf om, jy het dom gemeet. Marai, as jy ons op TV sien, so jy jou ma sê. Dus daar een valsje onder in die straat, wie een oe. Ik ga de haas om me breng, die eigen kook en eksel sang, kom blij bij mij. Zou je kom? Zou je kom? Zou je kom?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Als ik langer dan van Alan Ladd, The Older I Get. Bellamy Brothers, net voor het I Need More of You. En Don Williams met Tulsa Time. Tijd voor een splinter nieuwe enkelsnit, zoals ik vroeger beloofd heb. En dus niemand anders dan Scotty McCreery met Why Me Lord. Is een gospel deksnit en gesluit op Scotty McCreery zijn nieuwe album 15. Nou, hij heeft hierdie Chris Christofferson klassiek opgeneem, omdat dit zijn diep dankbaarheid voor zijn loopbaan vastvang. Nou, die 12-snit project wat op die 17de juli vrygestel is, bevat 9 van sy nummer 1 treffers, tesame met 4 nieuwe opnames en benevens Why Me Lord sluit hierdie album een samenwerking met Josh Turner op A Young Man, een weergawe van Conway Twitty's Hello Darling en een nostalgische oorspronkelijke nieuwe snit van hom, Been in a Good Run. So, ek bring vir julle vandag sy weergawe, Scotty McCreery met Why Me Lord.

Gibson, woman, sensuous woman. Welcome on, Gomery. I don't think I will. Tijd weer nog een splinter nieuwe enkelsnit en is Shooting Memories with Tequila. Is een country liedje deur die Grammy genomineerde trio Midland, wat op hulle album Stages verskyn. Die liedje was amptelik as een enkelsnit vrygestel en bring die groepse kenmerkende nieuw traditionele country klank na een klassieke hartseer thema. As jy die lirieke hoor, sal jy weet waar het gaan. Vir eerste keer op Luister FM Midland met Shooting Memories with Tequila.

Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Jij weet niet, maar ik heb de plan. Jij denkt ons is niet vrienden, maar ik heb klaar die einde beplan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Word gewee. Ik smaak hoe duk stukken, ik heb hier meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Ja, onthou jij hier die kant geloop het? Yes. Nou draai voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

skryf met bloed aan die wêreldkronieke van die slag om Utopia gaan voort. Die maag word gevul met debat en rebellie.